weer een bikkie grijzer. Zo stapt die tijd, ons wordt een bikkie wijzer. Ik ze getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij koning.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

0: lijkt me hoor en aan.
1: We gaan naar bij je VS mama mond. Zeker. Dat die ding ooit speel. Want ek weet nou graag nie of mense ooit na my preek kon hoor.

Hei, jo mor upp jag, hä? Med leiste. Sei för rois krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

the sky. In die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij sê, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getees, dier sy broers, dier sy span. Hij sê,

Nee, en daar doen die rekenaar dieselfde. Ek het geen idee nie en ek gaan nie nou daarmee sukkel nie. Kom ons luister na Andrea Bocelli met Funiculi Funicula.

Baie mooi weergawe van Pachelbel se kanon in D. Hierdie is hoog op persoonlike gunstelingslys. Franz Schubert se Duitse mis, Zum Sanctus.

So kom ons aan die einde van Fyn Besnaard hier op Gaan Groot Radio. Watter beter manier om Fyn Besnaard af te sluit as met die aandgesang. Hier gesing deur Jannie de Tooy.

0: Andante. Hilfat ons kalhand aan mekaar se siel. Hier laat ons mekaar belangrik voel. Hier kry ons vrede en rustigheid. Hier is ons thuis.
1: Net hier op Gaan Groot Radio.

alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor. So excellent.